Ben jij klaar in het westen, zo stutter jij po. Zo minder mij een beste va, om settlen van u. Voor lude fisker, voor ik hoor, voor lefse sier zit. Om dem som pakka skreppa si, da livet blei for stritt.